0: Papa Delta 0, Mike Hotel Zulu. Papa Delta 1, Romeo Golf Whiskey. Ja, dag Ralf, luid en clear. Ja, dit is voor mij een stukje beter dan op dat andere pieterke. Ja, dat was vroeger was dat wel goed, hè, Pieter, maar toen stond hij op de zendtoren, meters hoog. Oh, dat is altijd het verschil zien. En dan hebben ze natuurlijk wat QRM, ik zit met die antenne wat leeg en dan weer het lastig. Maar met koptelefoon op is het te doen. Maar dit gaat magnifiek. Dit is, wie zullen we het zeggen, 5-9. Ja, Papa Delta 0, Mike Hotel Zulu. Even een opening laten tot 3 ook aangesloten is aan de tofel. Maar ja, dit is een van de hardste repeaters op de weermeter in QTA Wierstover. Maar die vlamt hij ook echt zo fijn binnen. Die kunnen op zijn signalen ook in die S9. Ja, en nog meer.
1: Delta November 9, November 9, Goos. Which language was this?
0: Nogmaals witte, van Papa Delta 0, Mike Hotel Zulu.

Ja, maar als ze er al mooi moet stellen, dan, dan is dat een beetje anders. Dus, je moet een shift veranderen. Anders heb je niet op 12,5 kilo aangeschaafd. En hij moet het toontje pakken. Heb je goede instellingen? Pak ik toen even kloppen. Toen was 94,8 zien. Ah ja. Dat had ik ook even gauw opgezocht in het. Op internet van Papa Delta 0 Marco Delta Zulu. Oké. Ja, 94,8 en een offsetje van 600, hè, dan heb ze hem.

Papa Delta 0, Mike Hotel Zulu. Papa Delta 1, Romeo Golf Whiskey. Ik geloof niet dat 3 het gaat lukken. Ja, ja. Misschien dat het even niet lukt met de toeren en vuren of zowat. Ja, en als ze dat even een tijd niet gedaan is, is dat lastig. Maar ik heb het hem geprobeerd uit te leggen. Ik zeg, dan moet je eerst even op de frequentie gaan staan. En dan druk ze op die functietoets. En dan is ze doodstaan. Dan moet ze ingedrukt rijden. En dan moet je die even op 94.8 zetten. En als dat gedaan is, dan gaat het weer uit. Druk dan nog een keer op functie. En dan gaat het naar de tweede pagina. En dan kan ze dan linksboven de duplex op min 600 zetten. En dan is ze er. Ja, ja, maar die heeft een 7800 bezig, hè? Geen 9800. Oh, die heeft natuurlijk die 9700 niet bezig. QSL. Oh, ben ik bleut, zeg. Ik zit hem dat zo te vertellen wie dat moet. Heeft een ganz andere radio door, natuurlijk. Och, dat is toch geen bestel, man. Ja, die heeft een mobiel setje bezig. Dat ben ik niet echt gebroekt. Ja, precies, precies. En ik heb daar nog goed liggen leggen. Ja nou. Ja, dan zal het eigenlijk wat druk op Hulsberg zetten. Ik ga nog wel een keer roepen even op Hulsberg. Ja, QSL, ik wacht hier even. Van Papa Delta 0, Mike Hotel Zulu.

0: ik sta nu echt graag op 360, want er komt niks.
1: Ja, dat is goed, jong.
0: Ik laat het tuurlijk er even in zitten. Stel dat er nog komt.
1: Roger, roger.
0: Later van Papa Delta Del, Mike Hotel Zulu. Ik ben aan het telexen, hè. Aankomende week, dan laat ik eens dat log wel eens kijken. Dan zie je wie dat iets ziet. Maar ik zit te telex. Ik ben op de achtergrondje op 145 gezet van Papa Delta Del, Mike Hotel Zulu.
1: Ja, datzelfde geldt voor mij. En ik ga even een hunchoe laten. En misschien is het even druk, misschien nog niet. Dus Papa Delta 1 Romeo Golf Whiskey.
0: Later voor Papa Delta 0, Marco Delta 0.